0: coach, want mocht niet. Praten met vreemden, maar zeg fuck die. Dagen alleen, ik heb opties, alles is optie. Geen ops, vriend, enkel ons hier. Fuck al uw onzin. Geen applaus, maar klappen tot de fluittoon in je oor schiet, like.
1: Direct in non pas les gros.